0: Tutti sandi.
1: Tutti mai tutti sandi.
0: Ja, dat zit niet te verwarren.
1: Dat is spannend.